zou het niet. Maar het mag misschien van ons slechte mensen niet. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons het zelfs in jou. Ongelukkig gaan het naar, maar dat is voor geld. Dus toch ook kiezen we ons het van bezin. Oor die dingen in je leven wat geluk meebrengt. Ons allemaal mogen zwarten, maar het is moest normaal. Gelukkig komen ze daarom altijd tot de verhaal. Het hangt wel als ik dan kijk naar dat alles wat gebeurt, daar is

verwacht het. Die bakken met z'n strepen in hun baan zo gelach het. En ik stamp voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven waarvan ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was dat ik eens willen kon beleven. Dan in mijn zin en die dingen die plekken waar ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebring het. Eerder zal ik nog veel alles voor vertellen. Dat dan met jullie willen dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel, Ubuntu is mijn bijbel. En mijn familie is mijn kerk.

merk op die teerpad waar daar voorheen een wit streep was. Denk julle ons kan ooit weer die land van ons herbouw?

0: Lekker, sommer net so, een lekker nommerkie. Ek het onlangs pas gespeel, toe ontdek ek om nou onlangs, toe besluit ek, wacht, is tyd dat ek om weer een keer een bykie speel. Nou maar ja, is nou tyd, waar het die nou, wat het nou van hom geword? Hoe jy nou vanochtend het ek aan my Jack in the Box die so hoor, wat skrik vir niks nie. Ek weet nie wat aangaan hier so vandag nie. Maar kom, nog een stukje muziek en dan bring ek weer naar Frans Kook.
1: Ladies and gentlemen, this is Mumbo number 5.

Dat is. Die tijd is nou so 10 minuten voor 9 en die kantoorman sit al kiers reg op en wacht vir julle. Nou ja, ons weet hy is reg, ne? Een nieuwe spint, een nieuwe nommerkie van Wouter van der Venter gaan ek met julle deel nou. En spint en net, ja, Wouter sê dat die nommerkie doen goed. En ja, wat is daar vandag? O ja, vanavond om 8 uur keer ek weer saam met julle net, so amper slaaptijd. Dan is ek weer saam met julle en intussen is daar nog heel wat dingetjes. En Denise is ook nog 5 uur op en in omspan is reg net na Philipse program. So bly net vast, bly net hier waar jy is. Jy gaan nog baie leer vanoggend. Nou ja, kom ons maak een stukje muziek en ek dink jy gaan Wouter van die Venter se nommerkie sommer so met julle deel.

0: tyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

Ja, in die Kaap en hierheen. Nou, ek kan onthou, toe klein was, het ons altyd hier in die wintermaande een kasteroliedag gehad. Ja, gewoonlike saterdag. Want daai goed was sleg. Daarom so een halwe ou lemoentjie saam met dit gekry. En ja, weet jy die verskil tussen brandewijn en kasterolie? En met brandewijn ruk en rol jy, met kasterolie, knyp en hol jy. Wolkbreek met die pad terug.

Anti echt van mijn account af. Die komt mij over maar dag. Hij zei, ja, maar je is dik. Ik zei, wat bedoel je, ik is dik? Hij zei, jij te lijf zoals een waterpas. Ik zei, wat bedoel je? Hij zei, jij kan lezen als je wil. Jouw babbel is altijd in die middel. Je weet, met die paardjes krijg je altijd ouders dat je zo kijkt, hè. Nou, zie je wel, hij zei, hij zei, hoor je en ik hoor daar. Hij zei, luister hier zo, ik luister daar zo. Hij zei, kom hier zo, kom daar zo. Hij zei, even mij. Hoe is het? Ik zei zo. Hij zei, jij niet nieuws, ik zei net zo een stukje. Hij zei, jij zo faal als je honger. Ik zei, vreselijk. Hij zei, sop voor jou. Ik zei, sop voor jou. Hij zei, Johanna, zo vuil. Check het mijn kar getune. Hij zei, kar getune, hoe tune jij je kar? Ik zei net zo, haze. Hij zei, ik zei. Rock and roll off. Ik zei, of, sorry maar, hè. Want dat is al wat ik ken.

0: Ja, zo is het 9:52 en ik hoop je het een lekker dag daar op kantoor. Jy kan ook die volgende doen.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
0: Nou, Fat Man het Splinter nieuwe liedjie uit en sy naam is Braai en Lawaai.

0: dankie dat u my stem hoor. Dankie dat u my lewe red. Dankie dat u my veilig bring uit die stryd wat teen my
1: word. Says for the spirit of heaviness.
0: Hallelujah.
1: Put on the garment of praise.

ook een beetje in ons jacaranda blad induik. So luister na die rest van ons opname, waar ons gaan kuier by Lawrence Lee, baie bekende Facebook en Instagram ookie in die jacaranda gebied, sowel as Moege Sikkel en Jane Fields se juwele.

0: Jana.
1: En ek dan nie.
0: Vir my so lekker om hier in Jacaranda stad by jou te kuier. Ek het nooit gedink ek sal die voorreg hê. Want Jana ken ek al van lank al, sy was nog baie jonk toe ek haar leer ken het. En nou, en dan sien 'n mens hoe kinders groot word en hoe hulle groot mense word en hoe hulle in die besigheidswêreld betrokke raak. So ek is so geïnteresseerd om jou story te hoor en te hoor hoe jy in hierdie wonderlike bedryf betrokke geraak het. Vertel bietjie, hierdie is Jana en Jana gaan vir julle vertel wat doen sy.
1: Dankie Tannie, so lekker vir Tannie hier te hee. Ek denk aanvankelijk was my hart nog altyd om iets buiten die boks te doen. My pa had altyd gesê toe gekend was dat ek gaan nooit vir een baas werk nie. So, altyd een of ander ietsie gehad om te doen en te verkoop en te maak. So met my ma beskuit gebak en armbandjies gemaak en verkoop toe ek gekend was. En net toe ek my man ontmoet het, het ons een goal opgestel om iewers te kom waar ek en mama kan afwees by die huis wanneer ons daar kom. Sê nou maar, dit is een 5-jaar proces wat ons getrouwd is om dan in een positie te wees waar ek die geleentheid het om iets te doen waarvoor ek lief is, maar ook die flexibility te kan hê om by die huis te wees by my kids. Toe het ek 5 besighede pursue en probeer, waarvan hierdie een is wat gewerk het. Ek was in een kleerbedrijf, ons het een koffiewinkel ook, ek het muziek geteach en klomp klein dingetjies aangepak, en toe ons een klerenbesigheid gehad het, het ons die juwele aan die site gaan inbring, en die juwele het net soveel beter verkoop, daar was nie issues met strijk en met stoom en mense wat wil aanpas en soke goed, en toe het ek net gesien vir die praktiese element om die juwele te vervoer en rond te dra en te uit te stal, was het net absoluut een makkeliker optie gewees as die kleren ook baie beter verkoop, wat ek nie kon verstaan nie. Altyd is in die fashion bedrijf, maar dit is miskien een baie groter commitment om een toppie te koop as wat het is om nog een derde of vierde stukje wele te koop. So, toe het ek net gesien is die absolute salving op die specifieke juwele wat ons ingebring het, en van daar af net gekyk waar het gaan.
0: So, as jy sê ingebring het, waar vanaan af kom die juwele wat jy verkoop?
1: So, ek het een supplier in Singapore. Die proces wat hulle daar so doen is, het word genoem PVD plating. So, dis is stainless steel metaal wat baie harder is en meer durable. En die PVD plating maak dat die 18 karat goud vir baie langer kan hou op die product. Hy maak 10 keer dikker laag as gewone plating. So die juwele is baie bekostigbaar, want is 'n bekostigbare metaal, maar die plating gaan nie af soos by precious metals nie.
0: Ja, dis verskriklik interessant, want, maar as een mens, ons staan nou hier in julle winkel, maar as ek reg verstaan, dan is dit nie net in die winkel waar julle werk nie, vertel bykie wat doen julle anders te waag, gaan julle ooral heen.
1: Ja, so ons het begin online en by markte uit die stal, en so het die woord versprei. Ons het hierdie jaar eers in maart die winkel oopgemaak. So, ons het aanvankelijk in die markte en die online gedoen, en toe het ons begin om winkelkies te nader, soos een klerenbutiek of een koffiewinkel, wat miskien een klein stand van ons in het. En nou is daar baie plekke in Suid-Afrika wat ons juwele aanhou, soos op een wholesaler basis of een stockist wat ons stand in het en ons naam display en so aan. So hier is ons eerste winkel.
0: Jou eie.
1: Ja, my eie winkel.
0: Ja. Ach, dis wonderlik, en koop mense nog juwele?
1: Jo, Tannie. Die mense kom hier in met kontant, want dan kan hulle mans nie sien wat hulle gedoen het nie. Ja, nee, die vele is volop. Ons is actually elke dag verbaas om te denk hoe baie mense sy juweel stijl verander en hoe willing mense is om die hele tijd nieuwe stijlen aan te koop. Yeah. Betuig mense het al ons hele reeks. Dis nogal iets om te beleef.
0: Ja, want ek denk, as ek nou lekker rondgekyk voor ons nou begin het, dis bekostigbaar.
1: Ja.
0: Dit lyk nie cheap stuff nie.
1: Ja.
0: Dit is bekostigbaar, maar dit lyk authentiek en dit lyk op, jy weet, dit is die ding.
1: Ja.
0: Want anders juwele in die ou sin van die woord is mos maar baie, baie duur.
1: Ja.
0: Maar hier is het mooi en bekostigbaar.
1: Ja, ek denk die lekker ding is, ons val nie eindelijk in die kategorie van juwele nie, want juwele is dier een jeweler gemaakt,
0: ja.
1: Soos een goldsmith, waar ons val eindelijk onder die kategorie van accessories, of costume
0: jewelry.
1: Ja, so ons het een baie lekker plekje in die mark gevind, tussen ietsie wat baie goed hou, en glad nie afgaan, of lelik raak nie, en nog steeds een bekostigbare prijs het. So ja. Ek denk, dit is die, daar sou het ons die golden, wat die mens het, die golden goose gekry,
0: ja.
1: Want gewoonlik sal mens altyd baie duur betaal vir die item, en dan weet jy nog steeds nie of hy dalk gaan afgaan, mm-hmm. Vooral as jy wil goud aankoop.
0: Ja.
1: Teenoor dan weer goedkoper juwele wat verskrikkelijk vanaf weer goedkoop lyk.
0: Ja.
1: So hier is so mooi middel.
0: So wat vir die kykers daar buiten is nou trendy op die oomblik? Wat is rarige trend? Wat nie
1: van hierdie spesifieke juweelstuk?
0: Ja, ja.
1: Wel, goud was eindelijk nou een groot ding, ja. Gewees. Van hierdie jaar af begin silver weer bykie terugkom.
0: Ja.
1: Maar hierdie jaar wat baie vreemd is, is mense begin nie met alle meng. So mense sal
0: silver
1: en goud saam dra, maar ook jy krij nou juweelstukke, ons het hulle nog nie ingebring nie, want dit is vir my nog te vreemd, is, sê nou maar oor wel wat half goud en half silver is.
0: Oh,
1: ja, so dit is nou een massive trend hierdie jaar, maar ek weet nie hoe lang dit gaan nou nie.
0: Ja, ja, het is baie interessant. Ja, het is wonderlik om te dink dat julle, want vrouwens hou van, in die Bybel sê julle hoe die vrouwens hulle behang met juwele en goed, so, dit kom van altyd af, vrouwens hou van mooi maak, hulle hou van mooi goedjies dra. So jy is een gelukkige mens om hierdie te bemark en ons het so lekker by jou gekuier, baie baie dankie kykers, en asseblief kom maak een draai hier, of kyk op ons blad en kyk hoe kan julle by hulle in die hand, want jy kan het online bestel as jy nie hier in Pretoria bly nie, of jy kan die winkel besoek. Asseblief, dankie Jana, dankie dat ons hier by jou kon kyker.
1: Dankie Tanya, het was so lekker om jy lees op,
0: dankie.

En i middel van een cirkel staat een man met de snor. Hij zegt, boys, are you ready? Is jullie recht voor wat kom? Hij is kaptein, hij is getis, die zijn broers, die zijn span. Hij zegt,

erg, maar als ik nog wel slaap, zie je gang gauw koffie maken. Ik hoop van nu die dag begint.

Dit was Betty Jean met I'll Fly Away. Die volgende een, Clive Bruce met 18 Yellow Roses.

gaan vir uitspeel met Lynn Anderson se Rose Garden en daarna Walter Scholes met Il Silenzio. Goeienaand, kyk mooi na jouself, bly warm, ons gesels môre middag 5:00 weer.

secure somewhere. En je stil weer het deel van mij beet. En in slaap val je aan. En hierin probeer mij reed.

Ik doe het. Ik kom bij hemelse poorten. Ik klop aan relings. Ik zie Petrus frutel met bossleutels. Ik vraag, meneer God thuis? Petrus mompel, ik geloofsoortuigings. Invul op pink vorm, drievoud. Ik zeg, ik niet zeker niet. Ik mijn katkesasietoets geslaag, destijds in Herfordhuis. Ik trek daarna naar Hielbrau. Ik schreeuw in Pinksterkerke. Ik ga in die lucht. Ik gooi wacht door een mens uit woonstel. Ik geloof wederkomst, antichrist, hel, engelen. Ik na weeskopies. Ik schizofreen. Ik rooms-katholiek, anglikaan. Ik studeer filosofie. Ik zie Hanses. Ik oral. God alleen weet, meneer God. Petrus krap kop. Glimlach dan, sluit op. Ga maar binnen. God nie godsdienstig.

Hy, prachtig man, lekker. Die piesangskille met Josie. Die volgende nommerkie is een bykie, is een diep song. Rarig maar. Nee man, ek bedoel nou die diep soos een gat diep, nie. Sop my net diep. Luister om. Ek dink is awesome.

Nee, prachtig. Ik kreeg iemand op mijn Facebook wat al wat vreselijk taalkundig is. Je weet, altijd ander rechthelp, ander kritiek. Ander mensen mag geen commentaar geven. Dan liever hij commentaar om jij commentaar geven, want hij houdt niet van commentaar. Nie. Toen gaan lees ik zijn profiel. Hij houdt niet van mensen niet. Jack Palm, get lost. Oké, okay, klaar gepraat. En ik heb hem gegroet en gezegd vergoed. Ja, jy nie kree hem snaakse mense. O, frik, die wereld is boos. Libby, en, dit is nou natuurlijk nou al te kotse daar, so, nie al te kotse nie. Libby, en, sy woon in Wellington. Gaan jylle onthou as jylle ooit een video sien van die Kaapse Afedille Boerenorkest? Nou nie die huidige en nie die toen nog een bykie meer lede gehad het. Sy altijd gelach, en sy die banjo gespeel, maar sy speel alle instrumenten, en dan sing sy ook nog. Geniet hierdie ene.

Die eerste stukkie van dit land is baie by een begrafnis. Toe hulle sekere lied sing, toe was daar een dame wat een bietjie van een verandering in die lied gebring het. En die hele gemeente ons brug het, want bety het gedink hulle het alle jare nog verkeerd gesing. Orlis het gevra wat gaan nou aan. En bety mense het opgehou sing en maar net in die gesangboek gesit en kyk, asof hulle die eerste keer is wat hulle leer lees. Ja, en nou praat hulle van, ja, dis die eerste remix lied wat hulle nog ooit in die kerk gesing het. Nou ja, dit mag dalk een konsternasie veroorsaak het, nee. Maar ja, dalk was die ligte nie lekker aan nie en nie die kersen, Geraldine.

Dat is hy, prachtig, ne? Kentucky Blue. Enorm koppelig gewees daar. Nou ja, julle weet ons het, Wander het al baie concerte, groot concerte bygewoon. En ja, ek ken van Smokey's sangers persoonlik al. Is lekker, ne? Smokey, hulle is door ver. En nou ja, ek het al hulle shows gaan kyk. Het was lekker. Marius was by en Skalk was by. Ja, ons het dit baie geniet. Al die oud toppies was daar. Kom eens luister, daar Smokey vir verandering.